0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. Twee mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij, waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker twee mensen om. Ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Het weer dan nog. Aan de kust kunnen buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon en het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water, voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. Het weer. Aan de kust nog wat buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en...

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex en een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Omdat er bij de brand in Apeldoorn veel rook vrijkwam, moest een deel van de bewoners vannacht mogelijk ergens anders slapen. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. En daarom blokkeren ze schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat de huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon. Maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn uit de zee gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

Christmas.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim driekwart van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot een symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
0: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Een Brits schaakwonder van 11 jaar heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Bodana Sivanandan pakte die titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze leerde zichzelf schaken tijdens de coronaperiode en ze zegt dat ze wil doorgaan en geschiedenis wil blijven schrijven.
2: Well, I want to be one of the best chess players in the world. And that's like my main long-term aim. And yeah, for now I just want to keep improving and doing my best.
0: Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm, met maximaal van 25 graden in het westen en 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de problemen aan de Zuurhofbrug staat op de A15 Rotterdam-Europoort 8 kilometer file tussen Afrit Brielen en de brug. De rijbaan is dicht en de vertraging is op dit moment een half uur. Omrijden staat ook in de file op de N218 bij de aansluiting met de N15, 3 kilometer file. Verder nog een file op de A20 hoek van Holland-Gouda. 5 minuten vertraging bij Moordrecht. Op de N211 hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Tussen Veiling-Westland en Den Haag-Wateringseveld. Een half uur vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwestad hoor je het.
7: Gouwestad. Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.

Roos. Goedemorgen Gouda. Wat fijn dat je weer luistert naar Weekend Gouda. Ook deze zaterdagochtend zijn we weer met het radioprogramma waarin we samen op ontdekking gaan in onze mooie stad. En vandaag zitten Gerrit Schinkel en ik, Mirjam Voets, achter de microfoon. En op deze laatste zaterdag van september nemen we je mee langs bijzondere verhalen van gewone mensen. Dus of je nu rustig wakker wordt met een kop koffie of de krant doorbladert aan de keukentafel, neem ons met je mee. Wij zoeken de verhalen op en brengen ze bij je thuis. Dit is Weekend Gouda.

0: dat is goud.
1: Nou Mirjam, daar zitten we weer.
2: Ja, vorige week ook, hè? Maar ja. Toen achter de wagen, ja, ja. Op locatie. Ja, nu weer gewoon in de studio.
1: Maar een groot succes, hè?
2: Ja. Ja, zeker.
1: We beginnen straks met Peggy Meiboom van de Non-Foodbank Gouda. En dat is een organisatie die laat zien dat iets wat voor de een overbodig is, voor een ander van grote waarde kan zijn. En daarna schuift Ruud Broekhuizen aan. Hij gaat verder met Zo Gouds en neemt daarmee het stokje over van de plotseling onlangs overleden Pieter van Vliet. We praten over zijn keuze, over liefde voor lokaal nieuws en over de toekomst van het platform. En als laatste gaan we in gesprek met Ad Usman en Majid. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar dat zullen we zo meteen wel vragen aan hem. En dan gaat het over de Burendag, de Open AZC-dag en hoe een passie voor natuur, ondernemerschap en bijen mensen met elkaar kan verbinden. Ja, dus als je het mij vraagt, genoeg moois om te ontdekken deze ochtend. Heb je eigenlijk iets met bijen, Mirjam?
2: Oh, ja, nou, ik vind het wel hele mooie en belangrijke dieren. Maar laatst zat er wel eentje bij me binnen. Die heb ik wel, dat vind ik dan iets minder. Maar dan, die heb ik wel netjes weer naar buiten kunnen geleiden. Dus ik ben aardig voor de dieren geweest.
1: Ja.
2: Ja. Nou, we gaan het zien, toch?
1: Ja, vind ik ook.
2: Ja. Maar is muziek?
1: Ja.
2: Wat gaan we mee doen?
1: Ja, we openen de ochtend met een nummer dat eigenlijk perfect past bij deze uitzending. Verschillende verhalen, verschillende achtergronden, maar samen vormen ze één geheel. Hier is Multicolor van Somjeu.
2: Leuk.

0: Ja, multicolor.
1: Ja, soms milieu. En soms hoef je geen grote dingen te doen om maar een groot verschil te maken. Een fiets die niet meer wordt gebruikt. En een kast die op zolder staat of kleding die al een tijd ongebruikt in de kast ligt. Voor de een overbodig en voor de ander prima wat nodig is om weer een stap vooruit te kunnen maken. In Gouda zet de non-foodbank zich daar dagelijks voor in. En hoe werkt dat in de praktijk? We maken gebruik van de non-foodbank. Hoe groot is de behoefte eigenlijk in deze stad? Daarover gaan we in gesprek met Peggy Bijboom en Anja Dorenstein.
0: Ja, welkom Peggy en Anja. Peggy, om met jou te beginnen. Misschien even goed om helemaal bij het begin te beginnen. Want wat doet een non-foodbank precies?
2: Een non-foodbank die werkt voor mensen die bijna tot geen financiële middelen hebben.
0: Ja.
2: En dan kunnen ze bij ons terecht en mogen ze gratis een huis inrichten. Of alleen maar kleinere dingen of minder dingen. Dus iemand komt voor een bank of voor een fiets of voor kleding.
0: Ja.
2: Dan kunnen ze bij ons terecht.
0: Ja. En want veel mensen kennen de voedselbank inderdaad wel. Hè? Dus het verschil is vooral dat de voedselbank je eten en alles wat niet eten is, dat is wat jullie eigenlijk doen.
2: Ja, dat is wat wij doen. En wij zijn een afsplitsing van de voedselbank. Hè? We zijn ontstaan vanuit de voedselbank.
0: Oké, dat wist ik niet. Ja. Wat goed. En dat, volgens mij zijn er ook verschillende non-foodbanken. Volgens mij een kledingbank, meubelbank, fietsenbank.
2: Ja.
0: Is dat zo?
2: Ja, we noemen het in het geheel meubelbank,
0: ja.
2: Maar er zit een fietsafdeling bij en een kledingafdeling, een babyafdeling. Ja, voor alles kan je terecht. Het enige wat wij niet hebben is witgoed en audioapparatuur. Want dat moet je allemaal testen en daar hebben we gewoon de menskracht niet voor.
0: Nee, inderdaad. Nee. Okay.
1: Anja, hoe komt iemand bij de non-foodbank terecht?
3: Ja, bij de non-foodbank kom je terecht als je dus een bepaalde status hebt. En dat wordt beoordeeld. Hè. Misschien kan Peggy daar iets meer van vertellen.
2: Ja. Maar, ja. Mensen mogen niet zomaar bij ons binnenlopen.
0: Nee.
2: Dat kan alleen maar op aanvraag van een organisatie. Een maatschappelijk ondersteunende organisatie. Daar moeten ze zich aanmelden. En dan komen ze naar ons. Die organisatie kan een aanvraag doen dus bij ons. En dan maken we een afspraak.
0: En wat voor organisaties zijn dat? Kan je wat namen noemen waar mensen dan als
2: heel, luisteren? Heel veel vluchtelingenwerk.
0: Okay.
2: Dat is natuurlijk een heel hot item op dit moment. Leger des Heils, vrouwenopvang, Quintus, Chemiva.
0: Oké.
1: Dus de gemeente Gouda ook misschien?
2: Gemeente Gouda ook.
0: Hmm. Oké, dus als bijvoorbeeld een vluchteling een status krijgt en een huis, dan is het natuurlijk helemaal leeg. En dan kunnen ze bij jullie terecht om te kijken.
2: Om een huis in te richten.
0: Ja, oké. En wat hebben jullie allemaal voor spullen dan inderdaad? Echt alles wat je nodig hebt in huis?
2: Alles wat je nodig hebt. Van keukenspullen tot gordijnen, tot meubels, banken, bedden. Wat je maar in huis nodig hebt. Tot de kaasschaaf en het aardappelschilmesje toe.
0: Oh ja, echt. Ja. Wat goed. En nou, jullie zijn allebei betrokken bij de non-foodbank. Wat is jullie rol daarin? Peggy, wat is jouw rol?
2: Ik ben coördinator administratie.
0: Okay.
2: Dus ik regel alle afspraken en heb de contacten met alle organisaties met wie we werken.
0: Oké. En doe je dat in dienst van als het allemaal vrijwilligers?
2: Allemaal vrijwillig.
0: Allemaal vrijwilligerswerk.
2: Ja.
0: Jeetje, ja, dan ben je best wel veel tijd mee kwijt dan waarschijnlijk.
2: Ja, meestal zo'n 16 uur in de week wel.
0: Zo, ja. Ja. En jij, Anja?
3: Ja, ik ben sinds 4 jaar ben ik avondvoorzitter.
0: Avondvoorzitter?
3: Ja, en dat is een beetje een rol die ik gekregen heb. Doordat op een gegeven moment bestuur en medewerkers met elkaar willen overleggen en willen doen eigenlijk. En op een gegeven moment ben ik daar betrokken bij geraakt omdat het bestuur met de medewerkers graag in gesprek wilde en een onafhankelijke voorzitter wilde hebben.
0: Ja.
3: En dus ik ben daar ingestapt. En op een gegeven moment begeleid ik dan gewoon de vergadering, maar ook het proces zeg maar van met elkaar in gesprek gaan, zodat iedereen zich op de inhoud kan focussen. En zodat er ook gewoon goede besluiten genomen kunnen worden, waardoor je dus eigenlijk een betere vergadering hebt, zeg maar.
0: Ah, oké. En dus ben ik een soort procesbegeleider dan?
3: Eigenlijk ja, wel. En ik werk soms ook wel mee. Ik heb in het begin bij Peggy ben ik gastvrouw geweest. Dus ik heb ook cliënten begeleid.
0: Ja.
3: Om spullen uit te zoeken. En op zaterdagmorgen zijn we één keer in de maand open. Zodat mensen hun spullen kunnen brengen.
0: Ah, okay.
3: En soms ben ik daar dan ook in geroosterd.
0: Oké, want jullie hebben dus een bestuur. En dan, die hebben dan overleg met allerlei organisaties als Leger des Heils. En om daar afspraken te
3: maken. Ja, okay. Klopt. Ja. Ja.
1: Aan welke goederen hebben jullie nou het meest behoefte? Of is de meeste vraag naar?
2: Nou, op dit moment, wat we eigenlijk nooit binnenkrijgen, of weinig binnenkrijgen, wanneer doe je een stofzuiger weg? Dat doe je weg als die kapot is.
1: Ja.
2: Dus dat krijg je
1: daar
2: niet binnen.
1: Daar heb je niks aan natuurlijk.
2: Nee, dus dat krijgen we bijna nooit binnen. Kledingkasten is ook weer zo'n item van, dat komt bijna nooit voor dat het binnengebracht wordt. Want ja, je haalt je kledingkast niet zomaar weer weg.
0: Nee.
2: En bij afdeling kleding bijvoorbeeld doen we heel veel nieuw kopen ook. Tenminste niet veel. Maar een aantal zaken kopen we dan ook nieuw. Zoals ondergoed en sokken. Dat wil je niet dat dat tweedehands weggegeven wordt. Dus dat kopen we dan weer nieuw.
0: Ja.
2: Maar hoofdkussens.
0: Oké. Okay.
2: Ja, we hebben op dit moment ook graag bedden nodig. Nou, kledingkast is voor de meubelafdeling echt het hot item.
0: Oké, nou goed mensen, luisteraars. Heb je nog een oude kast, ik zou zeggen, brengen? En dat kan dus op zaterdagochtend vaak één keer in de maand.
2: Ja, dan wil ik even inbreken, want tegenwoordig doen we het twee keer in de maand.
0: Oh, twee keer in de maand.
2: De eerste en de derde zaterdag van de maand.
0: Ja, oké. En waar moeten mensen dan heen?
2: Naar de Johan de Haanstraat nummer 9.
0: Oké.
1: Nog wel, hè?
2: Nog wel, ja. Want we zitten met een probleem van de huisvesting. We hebben een contract voor 10 jaar en dat loopt volgend jaar af. En wij zijn naastig op zoek naar andere ruimte. Dus we schakelen alle netwerken in die we hebben.
0: Ja.
2: Om ruimte te vinden. We hebben nu een ruimte van zo'n 700 vierkante meter.
1: Ja, dat is een aardige ruimte natuurlijk. Die liggen niet voor het oprapen.
2: Nee, maar je moet ook opslag hebben.
1: Ja.
2: Want als je cliënten krijgt, de ene keer komt er maar op een dag één persoon voor een bank. Maar het kan ook dat er 5 personen voor een bank komen. Dus die moet je wel hebben.
0: Ja, inderdaad. Jeetje. En hoe worden jullie eigenlijk gefinancierd dan? Hoe ga je zorgen dat...
2: We krijgen een deelsubsidie van de gemeente.
0: Ja?
2: Maar verder zijn we heel erg afhankelijk van giften en donaties van bedrijven en organisaties.
0: Okay.
2: De kerken steunen ons.
0: Okay,
2: Rabobank krijgen we ieder jaar wel iets van.
0: Ja.
2: Maar daarnaast doen wij zelf een aantal dingen in de verkoop. Dat vragen we dan ook altijd als wij goederen aangeleverd krijgen. En wij denken van dit is niet voor onze cliënten. Vragen we ook gelijk van, mogen we het ook verkopen?
0: Okay.
2: En dan, daar haal je wat geld mee op.
0: En daar moet je dan de huur van betalen?
2: Daar moeten we alles van doen.
0: Ja dus op zoek naar een grote locatie, 700 vierkante meter opslag.
2: Ja. Ja.
0: Op een beetje goed bereikbare plekken.
2: Voor auto's bereikbaar zijn. Sowieso moeten we hebben een vrachtwagen en een kleine vrachtwagen en een bus.
0: Ja.
2: Dus die moeten sowieso daar het terrein op kunnen om te kunnen laden en lossen natuurlijk.
0: Een beetje industrieterrein of zo is het wel fijn of zo.
3: Ja, maar ook wel dat de cliënten ook weer makkelijk bij ons kunnen komen.
2: Ja.
3: Want eigenlijk zitten we nu in de stad, hè. We zitten gewoon echt wel op een hele mooie bereikbare plek. En je ziet mensen toch lopend soms op de fiets.
0: Ja.
3: Maar ook echt wel even, dus ze moeten die beweging wel kunnen maken ook.
2: Ja,
3: hè?
2: Ja.
0: Dat is best een uitdaging voor de komende periode.
2: Ja,
0: lijkt mij. Jeetje.
1: Ja. Je gaat op 1 januari, wordt dat opgezegd, volgend jaar?
2: Bij juli.
1: In juli.
0: Oké, dus helemaal iets langer de tijd.
1: Ja, maar ja.
0: Het gaat hard, hè?
2: Het gaat hard.
0: Ja.
1: Maar stel voor dat er niks gaan vinden, dan zou het helaas het einde zijn van jullie.
2: Ja, het kan natuurlijk zijn dat we wel een ruimte kunnen vinden die kleiner is. Ja, dan moeten we gaan bekijken van hoe gaan we dat oplossen. En moeten we dan gaan inkrimpen in bepaalde afdelingen die we hebben.
0: Ja. Jeetje.
1: Hoeveel vrijwilligers hebben jullie eigenlijk? En wat zijn het voor mensen? Idealisten zoals jullie?
2: Idealisten.
1: Ik bedoel, je doet het. Je bent er ook een keer bij gegaan uit bepaalde ideale overweging, denk ik.
2: Nou, de meeste mensen die er rondlopen hebben er 45. En dat lijkt heel veel, maar dat is eigenlijk helemaal niet veel. Want iedere dag zijn er wel mensen bezig. Spullen uitzoeken, spullen repareren. Er is een hele fietsafdeling. Fietsmakers zijn er die er een aparte dag komen.
1: Ik wil wel mensen hebben die er een beetje verstand van hebben natuurlijk.
2: Ja. Dus meubels die weer in elkaar gezet moeten worden. Kleding wat uitgezocht moet worden. Dus je hebt ze echt nodig.
0: Ja, dat snap ik.
3: En het zijn hele gepassioneerde mensen. Want
1: ja, dat geloof ik
3: ben
1: ook.
3: Er natuurlijk af en toe ben ik erbij. Weet je, dus ik zoom weer uit en dan ga ik er weer in. En dan zie ik hoe bevlogen de mensen zijn met de spullen ophalen. Je ziet gewoon, er is een logistiek team wat heel actief is. Maar ook de gastvrouwen. Je ziet iedereen daar met een sorteerafdeling van de dames. De winkel van de kleding. En dan zie je iedereen heel vol vuur toch wel echt aan het werk. En dat zie ik al jaren gebeuren. Hè? Dus dat is niet even zomaar een tijdje. Maar dat gebeurt al jaren.
0: Ja. Want wat is de reden geweest dat jullie zelf... Wat maakt dat jullie persoonlijk zo betrokken zijn? Het geeft je waarschijnlijk ook iets als je doorgaat.
2: Voor mij is dat heel erg ook... Het samen iets doen voor de gemeenschap. Ja. Maar vooral ook dat je cliënten kan helpen. Mensen kan helpen die het moeilijk hebben.
0: Ja.
2: Want we krijgen echt heel schrijnende situaties binnen.
0: Ja.
2: Dat gaat je dan aan het hart.
0: Ja,
2: en als iemand dan spullen uitkomt zoeken. En eigenlijk niet durven ze vragen van mag ik ook nog die beker hebben.
0: Ja.
2: En na afloop dan tegen je zeggen van ik ben zo blij met jullie. Ja, dat doe je het gewoon voor.
0: Dat klopt, dat snap ik. Ja.
1: Jullie zitten in Gouda, maar hebben ook een regiofunctie of niet?
2: Ja. We werken in Gouda, Waddinxveen, Zuidplas, even denken om Moordrecht.
1: Reewijk misschien?
2: Reewijk, Bodegraven.
1: Nou, we hebben een aardig gebied.
0: Ja. Leuk. En heb je ook meer vrijwilligers nodig? Of als iemand
2: we hebben luistert, altijd denkt, vrijwilligers nodig.
0: Oké. Ja.
2: Maar op dit moment zijn we eigenlijk een beetje op zoek naar flexibele vrijwilligers. Die we kunnen bellen op het moment dat het nodig is.
0: Ja.
2: Ik begeleid ook de gastvrouwen, zeg maar. Dan heb je cliënten, daar heb je gastvrouwen voor nodig. Die lopen rond met de cliënten van, mogen ze spullen uitzoeken.
0: Ja.
2: Maar als ik morgens een telefoontje krijg van een gastvrouw van ik kan niet, ik ben ziek.
0: Ja.
2: Dan moet ik toch iemand zien te vinden die plek opvult.
0: Ja, dat lijkt me ook een hele klus altijd.
2: Ja.
0: Dus echt mensen die een beetje flexibel inzetbaar zijn en dat werk willen doen.
2: En de magazijnmedewerkers, chauffeurs, bijrijders, de sjouwers. Ja. Daar hebben we er altijd tekort van.
0: Ja.
1: En die kunnen zich melden via, jullie hebben een website neem ik aan?
2: Ja. Ze kunnen sowieso melden bij personeelszaken @nonfoodbankgouda.nl. Dan komt het rechtstreeks bij mij terecht.
0: Ja.
2: En dan ga ik ermee verder.
0: Ja, leuk. Hey, en ik zag ook dat jullie af en toe dingen organiseren. Dus volgens mij hebben jullie binnenkort een kledingbeurs.
2: Ja.
3: Zeker.
0: Ja. Wil je daar wel iets over vertellen?
3: Mag ik er iets over zeggen?
0: Vertel maar.
3: Het is de kledingparty. Dat wordt georganiseerd. En dat is één keer per half jaar. Dat is twee keer per jaar, hè?
2: Ja.
3: En dat is dan op een vrijdag en een zaterdag. En dan wordt alle kleding, zeg maar, verzameld die nog niet uitgeleverd is aan cliënten. En dat is echt mooie kleding. En dat wordt dan allemaal netjes gesorteerd. En dan kunnen mensen dus komen om het te kopen voor een klein prijsje.
0: Oké. En al dat geld gaat natuurlijk weer, wordt ingezet weer voor jullie goede doel.
2: Ja. En dan mag iedereen komen.
0: Ja, dan mag iedereen komen. En dat is dus op jullie locatie ook?
2: Ja.
0: Oké, en dat 9 en 10 oktober.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Leuk.
1: Nou, Peggy en Anja, bedankt voor jullie komst naar de studio en voor een inkijkje dat jullie hebben gegeven in het werk van de heel belangrijke werk van de Non-Foodbank. Ja, mocht je meer willen weten, luisteraars, spullen willen aanbieden of misschien als vrijwilliger aan de slag gaan, kijk dan eens op de website van de Non-Foodbank Gouda. En mensen die een ruimte over hebben, het hoeft niet per se 700 kilo, 700 kilo, maar erg veel te zijn natuurlijk, maar bied het aan en ik zou zeggen, laten we hopen dat jullie nog lang mogen bestaan.
2: Ja, dat hopen wij ook.
1: Een beetje raar, maar het is een beetje vreemd. Eigenlijk zou het niet moeten bestaan. Hè?
2: Nee,
3: klopt.
2: Nee.
1: Nou jullie bestaan, moet je gewoon blijven bestaan.
0: Ja, het is goed werk wat jullie doen.
1: Zo is dat. Ja.
3: Dankjewel.
2: Ja. Dankjewel.
0: Okay.
1: Nou, dan Raccoon gaan we in gesprek met Ruud Broekhuis. Hij is ook al gearriveerd over zoogouds en wat het inmiddels met hem te maken heeft. Maar eerst muziek van Raccoon. Ocean. Of Oceaan.
0: Oceaan.

was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: Ja, raccoon was dit. Ja, sommige initiatieven groeien uit een vast onderdeel van de stad. Zo Goud is daar een mooi voorbeeld van. En de afgelopen jaren vonden veel Goudenaren er dagelijks nieuwsverhalen en gebeurtenissen uit hun eigen omgeving. En na het onverwachte overlijden van oprichter Pieter van Vliet werd het wel stil rond het platform. Maar vorige week kwam er hoopvol nieuws. Zo Goud krijgt een vervolg en Ruud Broekhuizen neemt het sokje over en gaat zich inzetten om ook in de toekomst het lokale nieuws bij de Goudenaren te brengen. En hij is inmiddels aangeschoven om met ons hierover in gesprek te gaan.
1: Ja, goed, ja, Ruud, welkom.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, vorige week werd dus bekend dat jij Zo Goud gaat voortzetten. Hoe kwam die vraag zo op jouw pad?
2: Nou, ik heb mezelf ook een beetje aangemeld. Ik zat in een situatie waarin ik 28 jaar bij de publieke omroep heb gewerkt. Maar eigenlijk bij de reorganisaties die er zijn. Hè, want iedereen hoort natuurlijk wel programma's die verdwijnen. Maar er verdwijnen ook heel veel mensen. Heb ik eigenlijk zelf mijn vinger opgestoken. Van, ik maak graag plaats voor een ander die misschien nog iets meer...
1: Die misschien wat jonger is.
2: Dus ik zat in een situatie van, ik ben nog tot 1 januari in dienst. Wat ga ik doen? Toen hoorde ik van het overlijden van Pieter. En toen dacht ik al wel van, ach, wat zonde als dat platform zou verdwijnen. Ja, ja, en ja. Ik wilde niet meteen bij de familie aankloppen. En natuurlijk in die periode. Toen heb ik eigenlijk via een tussenpersoon die de familie goed kende, mijn naam eens laten vallen. Van nou, als we eens willen praten en ik ben best geïnteresseerd. En laten we eens kijken hoe het verder kan als jullie dat zelf ook willen. En toen was de familie eigenlijk heel blij dat er zich iemand meldde die dat graag zou willen overnemen. En tegelijkertijd was er ook een mooie klik dat ze ook wel dachten, die Ruud, die vertrouwen we daar wel in. En zo zijn we met elkaar in gesprek gegaan.
0: Ja. Ja. En wat was dat dan? Dat jij dacht, ik wil mijn vinger opsteken. Wat was wat je kriebels van kreeg?
2: Nou, dat is dat ik... Ik ben journalist, dus ik hou van nieuws. Ja. Ik vind lokaal nieuws echt belangrijk. Ja. En ik vind dat dat in Gouda ook beter kan. Ik vind dat de journalistieke kracht hier in Gouda... We moeten toch wel een beetje... Ja, de vierde macht, de controlerende macht. Nou, die functies die vind ik nog niet altijd even goed vervuld in deze stad. Dat kan best beter. Dus ik voelde wel een motivatie. En ik hou gewoon van publiceren van nieuws. Ik hou van mooie verhalen vertellen. Dat is toch een beetje wat mij drijft. Dus daar zag ik wel heel veel mogelijkheden om dat te doen. Dus dat leek me wel het mooiste.
0: Ja, ja. Nou, dan gaan we het denk ik zo even hebben.
1: Ja, hoe komt het nou dat je zegt hier lokale nieuws blijft een beetje achter eigenlijk? Waarom?
2: Nou, het is niet zozeer het nieuws, want er zijn eigenlijk best heel veel platforms. Hè. We hebben natuurlijk het contact en je hebt in de buurt en er is van alles. Er wordt veel nieuws wel gebracht. Maar de kracht om ook... wat toch ook een taak van de journalistiek is, namelijk de macht controleren. Ja. Die taken zijn nog niet zo heel goed vervuld, denk ik.
1: Nee, vroeger zaten bij een gemeenteraadsvergadering een stuk of drie ongeveer media mensen.
2: Ja.
1: Tegenwoordig mooi van geluk spreken als er iemand zit.
2: Ja.
1: En dan moet er ook wel... Ja.
2: Ik was de enige, denk ik, die er van de weg zat.
0: Ja. Ja. Ja, is dat ook waar je, zal ik zeggen, de ambitie ligt om juist op dat thema ook echt de komende jaren te gaan inzetten?
2: Nou, kijk, ik ga zo gauw... Kijk, Pieter deed het alleen. Ik ga het ook alleen doen. Ja. Dus ik kan dat niet in mijn eentje. Nou is het wel zo dat de gemeente zelf eigenlijk heeft aangegeven in een motie in juli, toen eigenlijk al die gesprekken over het samenlevingsakkoord bezig waren. Ja. Ja. Hebben ze op initiatief van D66 hebben ze een motie opgesteld. Die is ook aangenomen raadsbreed. Dat ze in dat hele verhaal van samenleven en participatie en meer naar de bewoners gaan luisteren. Ook een motie hebben aangenomen waarin ze staan dat de lokale journalistiek moet worden versterkt.
0: Ja, heel goed.
2: Dus ik wil ook heel graag het gesprek aangaan met de raad en met het college. Want die moeten dat handen en voeten gaan geven. Hoe we dat kunnen doen. En dat zal ik dan niet alleen zijn. Daar kan het contact en daar kunnen alle andere initiatieven. Daar kan de Gouwestad natuurlijk ook bij.
1: Ja, ja.
2: Om eens te kijken. Hoe zouden we nou met z'n allen dat kunnen doen. Dus dat is een beetje mijn oproep. Aan de raad en aan het college. Van, gaan we met ons in gesprek. En dan kunnen we daar misschien met z'n allen samen wel een mooie vorm voor vinden. Dat die kracht sterker wordt. Want daar heeft de gemeenteraad. En daar ben ik van overtuigd. Of de politiek ook baat bij. Ja, ze zijn natuurlijk soms bang voor kritische vragen. Maar ik heb altijd geleerd in de journalistiek, een kritische vraag geeft de ander de gelegenheid om iets uit te leggen. En dat is volgens mij ook een taak van de politiek, uitleggen wat je aan het doen bent.
0: Ja. Zeker.
1: Nou, we hebben gelukkig geen Trump die zegt, jij mag niet meedoen. Wist mag ik aannemen.
2: Ik heb ze hier nog niet gehoord, nee, maar weet het niet.
1: Hè. Even terug naar Pieter van Vliet. Er was een gedreven man. Wat was er zo bijzonder aan hem eigenlijk en aan dat platform Zo Goud?
2: Ja, als je met de mensen spreekt die hem goed hebben gekend of die wel eens met hem te maken hadden vanwege Zo Goud, hij was overal bij.
1: Ik kwam hem daar.
2: Hij was
1: tegen
2: overal
1: bijna.
2: Bij. Ja,
1: ik kwam overal tegen in het weekend helemaal.
2: Zeker. En ik ben het nog voorzichtig aan het opstarten. Ik heb er nu nog niet alle dagen de tijd voor. Maar dat zijn wel grote schoenen om te vullen. Om overal bij te zijn. En hij had in die jaren dat hij hier werkte natuurlijk overal zijn netwerkjes. Ja. Als er weer ergens een auto-ongeluk was, was er altijd wel iemand die hem even snel een foto stuurde, zodat hij dat weer snel kon publiceren.
1: Hij kwam ook uit de journalistiek, hè? AD.
2: Zeker. Ja, ik kreeg toevallig deze week een appje van een collega waar ik mee gewerkt heb bij de publieke omroep. We maakten samen toen het programma Spoorloos. En hij had een verleden bij de Rijn en Gouwen, zoals dat
1: ja,
2: vroeg heette.
1: Ja, de Rijn en Gouwen, ja.
2: En daar had hij ook weer gewerkt. Dus hij kende ook Pieter weer. Dus hij zei van, oh, wat leuk dat je hem hebt gekend en dat je nu zijn werk gaat voortzetten. Dus hadden overal ook weer daar in de media zijn contacten. Ja,
1: ja. Ja, ze hebben publiek om KRO-NCV zat je?
2: Ja, KRO-NCV, ja. Daar heb ik de afgelopen 25 jaar gezeten voor wat freelance werk. Ja. Ja.
1: Nou ja, ik bedoel, die kennis neem je natuurlijk gewoon mee hier naartoe.
2: Ja, de kennis en hopelijk ook de vaardigheden. Zeker.
1: Met name de vaardigheden, denk ik.
2: Nou ja, goed. Ja, je hebt natuurlijk een netwerk. Maar mijn netwerk wordt hier natuurlijk nu wat kleiner. Nu ik veel natuurlijk over Gouda. Maar ik heb natuurlijk 28 jaar bij de publieke omroep ontzettend veel programma's gedaan. En podcast, radio, televisie. Eigenlijk alles gedaan wat wel een beetje op mijn lijstje stond. En daar ga ik wel gebruik van maken deze periode.
1: Ik ben ook een oud-stadsdichter.
2: En nog oud-stadsdichter, ja.
0: Ik heb toevallig
2: één klein artikeltje geschreven deze week waar ik nog een leuke limerick in kwijt kon. Niet van mezelf overigens, maar van dat ging over het parkeren. En er was bij de gemeenteraad een inwoner van Korte Akkeren die een leuke limerick had geschreven over de parkeerproblemen. Dus die heb ik dan toch even meegenomen in mijn artikeltje. Ja, daar waar het kan, ga ik het doen.
0: Hey, en wat maakt lokaal nu zo leuk en anders dan landelijk?
2: Nou, het gaat misschien nog wel meer dan het nationale nieuws. Eigenlijk meteen over mensen.
0: Ja.
2: Het gaat natuurlijk altijd meteen over mensen. Hè? Als het over parkeren gaat, gaat het altijd over de problemen die jij als burger, als het problemen oplevert, die jij meteen voor de deur ziet gebeuren. Dus dat vind ik er mooi aan. Ja. En ik heb de afgelopen jaren heel veel eigenlijk human interest programma's gemaakt. Dus ik vind vooral de menselijke verhalen heel mooi. Nou ja, in gemeente nieuws heb je eigenlijk altijd meteen te maken met menselijke verhalen. Dus dat vind ik er het mooiste aan. Eigenlijk. Ja. Ja. Ja.
0: Leuk.
1: Pieter had een eigen stijl. Nou, jij denk ik ook. En gaat die helemaal veranderen? Of ga je in de geest van Pieter verder op de zomer?
2: Nou, ik ga zeker in de geest van Pieter verder. In die zin dat hij ook echt wel dacht dat nieuws wat vanuit je eigen straat of wijk of stad komt. Dat mensen met elkaar kan verbinden. Ik ben er echt van overtuigd als je weet wat er in je stad leeft. En je leest je verhalen over wat er in jouw buurt gebeurt. Dan voel je je meer verbonden met je stad. Nou, en die verbinding, dat woordje is natuurlijk bijna een containerbegrip aan het worden. Maar dat is wel iets wat we deze tijd best kunnen gebruiken natuurlijk.
0: Zeker, ja.
2: Dus in die zin ga ik daar echt mee verder, omdat ik diezelfde overtuiging heb. Ga ik het helemaal hetzelfde doen? Nou, ik ga vast dingen anders doen. Maar ik heb ook wel gezien dat Pieter in die 4 jaar echt iets moois heeft opgebouwd. Dus ik moet ook wel het goede behouden. Dus dat ga ik ook zeker doen. Dus we gaan het helemaal niet compleet anders doen.
1: Maar heb je wel bepaalde ideeën al?
2: Nou, ik wil wat. We hadden het net over die menselijke verhalen. Ik ga proberen, hoewel dat weer juist iets meer tijd kost. En dat heb je misschien niet altijd. Maar wel om te kijken of dat je bij het nieuws wat je krijgt. Je krijgt ook een heleboel persberichten toegestuurd. Kan ik daar net even een draai maken dat ik daar een mooi menselijker verhaal bij kan vertellen. Hè? De gemeente publiceerde onlangs, we gaan beter zorgen voor de kinderen die thuis zitten, die niet naar school gaan, de thuiszitters.
0: Wie zijn dat dan?
2: Ja. Nou, dan vind ik het interessant om te kijken van, kan ik er eentje vinden en daar een mooi verhaal van maken, die dan meteen staat voor die hele groep. En naast dat je dat nieuws publiceert, vind ik het, is mijn ambitie om te kijken van, kan ik daar ook nog een menselijk verhaal aan toevoegen.
0: Ja. Want het is echt een platform, hè? Dus het is echt online. Ja, en dat is ook altijd blijft. Okay.
2: Dat gaat het zeker blijven. Ja, die website, daar moeten de mensen naartoe. Dus ik publiceer natuurlijk ook wel op andere social media. Maar daarin probeer ik ze te wijzen op het nieuws dat op mijn website staat. Ik mag nu zeggen mijn website. Ja, daar moeten ze naartoe. Want daar moet ik ook uiteindelijk natuurlijk gewoon mijn advertenties en mijn banners en mijn dingen kwijt. Want ik moet er ook een beetje van leven natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Want je gaat helemaal in je eentje doen.
2: Ja, want het verdienmodel is nog niet zodanig dat ik daar voor 5 mensen in dienst kan nemen. Nee. Dus zeker ga ik het alleen doen. Maar ik hou ook natuurlijk mijn oren en ogen open van, kom ik interessante mensen tegen die mij misschien met dingen kunnen helpen. Dat is alleen maar mooi.
0: Ja, dat is goed.
1: Dus we komen jou, was het goed, dus elke dag tegen ergens in de stad.
2: Ja, vanaf januari zeker elke dag. Ja. Ik hoop dat mensen mij uiteindelijk gaan erkennen van, daar heb je die Ruud weer die er weer bij is. Ja, dat is wel mijn ambitie. Maar tegelijkertijd, ik merk ook nu al nog meer dan daarvoor, er gebeurt zoveel in de stad. Om overal bij te zijn wordt wel heel moeilijk. Dus ik hoop ook dat mensen mij weten te vinden en mij gaan benaderen met nieuws en tips voor het geval ik er niet bij kan zijn.
0: Nee. Ga je nou ook stop met andere dingen die je allemaal doet? Want je zat ook in de sportraad of zit in de sportraad?
2: Ja, nou die sportraad, daar ga ik nog wel heel even mee door. Want er zit ook in een nieuwe fase dat we weer wat nieuwe mensen gaan inwerken.
0: Ja.
2: Maar ik zit bijvoorbeeld nog bij de verkiezing van de stadsdichters. Nou, dat gaat stoppen in oktober. En ik zit nog bij de Zonderheid Theaterstichting. Daar ga ik ook mee stoppen.
0: Ja.
1: Maar stadsdichterverkiezing doe je nog wel mee?
2: Nou, ik doe mee in die zin dat ik het organiseer.
1: Ja, okay.
2: Ik ga niet zelf meedoen, geweest.
1: Nee.
2: Dus dat doen we nog. Die is op 30 oktober in de Garenspinnerij. Ja. Maar dan stopt mijn functie daar ook. Dus ik ga wat dingen afstoten. Ja. Want ik kan niet alles blijven doen. Tegelijkertijd heb ik ook weer allemaal andere nieuwe leuke plannen. En word ik voor dingen gevraagd waarvan ik denk, oeh, leuk. Dus er komen ook altijd weer dingen bij. Maar ik heb ook maar 24 uur in een dag.
1: Als we nou een jaar vooruit kijken, wanneer kan je dus zeggen over een jaar van, goh, het is geslaagd of het is niet geslaagd? Of is dat echt koffiedik kijken?
2: Nee, dat doe ik niet. Want ik probeer natuurlijk ook verder te kijken dan alleen maar morgen. Wanneer is het geslaagd? Nou, ik denk als het geslaagd is, als veel mensen het weten te vinden. Als er op dezelfde manier nog steeds over wordt gesproken als nu. Namelijk, het is een platform waar je veel nieuws tegenkomt wat speelt in mijn stad en wijk. En ik denk wanneer het geslaagd is, is ook wel als ik wat groepen weet te bereiken die nu in Gouda misschien het nieuws nog niet zo heel erg volgen of dat moet ik nog een beetje onderzoeken. Maar gemeenschappen die nu nog eigenlijk misschien te weinig het nieuws volgen.
1: Een uitdaging.
2: Daar ligt wel een uitdaging. Als ik die ook nog zou weten te bereiken, zou dat heel mooi zijn.
0: Ja.
2: Daar ligt nog wel een ambitie.
0: Ja, ook om die verbinding dus weer ook strakker te
2: krijgen. Ja. Ja. Ja.
0: Hartstikke leuk. Nou, Ruud, bedankt. Ik ben heel benieuwd wat je allemaal gaat doen de aankomende periode. Wat in ieder geval vandaag wel duidelijk is geworden, is dat het zo goud veel meer is dan een nieuwssite. En een plek waar verhalen uit onze stad ook gaan samenkomen. En hopelijk ook voor verbinding gaan zorgen. En eigenlijk hebben wij een beetje hetzelfde doel, zit ik ook wel te denken. Hè, als weekend zeker de mooie verhalen vanuit de mensen in de stad te laten zien. En horen in ons geval. Bedankt. We gaan zo eerst naar straks naar Goud Nieuws. Maar eerst naar muziek. En we gaan luisteren naar Danny Vera.

0: Houts Nieuws. Gerrit, wat heb jij nog iets opvallends gezien deze week?
1: De Stichting Oude Begraafplaats Gouda heeft met het project Schaduwlevens de publieksprijs van de Erfgoedparel 2026 gewonnen.
0: Ja, klas het.
1: Bij de Goudse Stichting kreeg 649 van de in totaal 2613 uitgebrachte stemmen. En de prijs werd afgelopen woensdag tijdens de Erfgoeddag in Den Haag uitgereikt. Dus dat is een felicitatie waard, dacht ik.
0: Ja. Leuk. Ja, en
1: jij dan mag...
0: Ik las inderdaad dat er gisteren een nieuwe tentoonstelling is geopend in het Museum Gouda. Wonder Walls, met hele mooie tapijten, geweven tapijten. Onder andere uit het oude stadhuis die daar nu hangt. Dus lijkt me echt heel bijzonder. En ik las in de NRC dat we hebben een tijd geleden hier een Goudse dichter gehad. Esma Amma.
1: Ja. Ja.
0: Douw. Ja. Ik weet niet of ik het nu goed zeg. Maar ze stond in de NRC met twee pagina's vol. Dat ze kreeg 5 sterren voor de dichtbundel. Dus ik ben natuurlijk super trots dat wij haar al in de uitzending hebben gehad.
1: Ja,
0: inderdaad. En als Goudse dichter doet ze het volgens mij super, super goed. Dus heel fijn.
1: Ja.
0: Dus leuk. Ja, we gaan naar het volgende onderwerp.
1: Ja, volgende onderwerp. De open dag, AZC-dag en de burendag. Soms worden mensen wonen vlak bij elkaar zonder dat ze echt kennen. En juist daarom bestaat dus de burendag. Bij het asielzoekerscentrum aan de Groningenweg in Gouda zetten ze vandaag letterlijk de deuren open tijdens de landelijke open AZC-dag. Bezoekers kunnen kennis maken met bewoners, medewerkers en ontdekken hoe het leven op een AZC er eigenlijk uitziet. Bij ons in de studio zijn aangeschoven Ad Usman. Usman. Locatiemanager van het COA in Gouda en Majid. En hij woont in het AZC, is ondernemer en heeft een bijzondere passie. Het houden van de oorspronkelijke zwarte bij.
0: Ja, heren, welkom. Ad, om met jou te beginnen. Jullie zetten vandaag de deuren wijd open. Wat kunnen bezoekers vandaag verwachten tijdens de open AZC-dag?
2: Ja, het is de derde keer inmiddels dat we open AZC-dag hebben, burendag hebben. En waar we op insteken is ontmoeting. Ja. Ontmoet onze mensen. Een bekende hoogleraar heeft ooit benoemd, bekend maakt bemind.
0: Ja.
2: En dat proberen we te doen door een open dag te organiseren. En in die open dag hebben we, allereerst, waardoor kan je het allerbeste mensen leren kennen, is door eten. Dus er komt heel veel eten. Heel veel van onze bewoners hebben de afgelopen dagen gekookt en hebben allemaal lekkere hapjes klaarstaan. Dus iedereen kan het komen proeven. Verder hebben we spelletjes voor kinderen, zodat kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Ook heel erg belangrijk.
0: Ja.
2: We hebben een rondleiding, zodat je ook kan zien hoe onze bewoners wonen en wat voor recreatiemogelijkheden we hebben. En er zijn een aantal partners die ook aanwezig zijn. Bijvoorbeeld Take Care B&B. Dat is een stichting die bemiddelt tussen mensen die graag vluchtelingen of statushouders met name opvangen voor een aantal maanden. De andere gast Majid is daar ook geweest.
0: Ja.
2: Om heel snel te kunnen inburgeren, maar ook heel snel de taal te leren. En Majid heeft afgelopen jaar daar een paar maanden bij mensen gewoond. En die heeft echt binnen afzienbare tijd, je zal het zo meteen horen, echt heel erg goed Nederlands leren spreken.
0: Ik ben heel benieuwd. Waarom vind je het zo belangrijk om die deur open te zetten?
2: Ja, het belangrijkste is dat er natuurlijk heel veel gezegd wordt, gesproken wordt over asielzoekers, over asielzoekerscentra. Maar dat niemand het heel goed kent.
0: Ja.
2: En dat onze beeldvorming bepaald wordt door wat er in Ter Apel gebeurt. En dat is ook niet heel erg mooi en heel erg fijn. Maar dat het op een normaal AZC, zoals Gouda, maar eigenlijk op alle AZC's...

0: Overwegend mannen. Ze komen uit andere culturen. Maar ze zijn hier op zoek naar veiligheid en naar overleving. En dat is de reden dat ze hier komen. Dus ze zijn helemaal niet op zoek naar overlast geven of problemen creëren. En dat blijkt ook uit de cijfers over heel Nederland. En zeker ook in Gouda. Zijn er niet meer incidenten buiten met onze bewoners dan een normale populatie van een woonwijk. Ja. En de afgelopen 5 jaar dat we nu in Gouda zitten, eerst in de boot, in Korte Akker en nu hier in de Molenwiek, hebben we 5 incidenten in de stad gehad, waarvan 3 economisch zijn geweest. Dat zijn waarschijnlijk diefstallen, maar dat weet ik niet zeker wat het is. Dat hoor ik niet.
1: Nee, dus eigenlijk zeg je van die misverstanden die als mensen dan bij jullie langskomen, dan krijgen mensen toch een ander beeld waarschijnlijk.
0: Ja, je ziet dat er gewoon mensen wonen. En als je ze leert kennen, bekend maakt bemind, geld gaat echt.
1: Leuk.
2: Toen we jou vroeger naar deze uitzending te komen, zeg ik wil Majid meenemen. Waarom hij?
0: Nou, omdat Majid bij mij kwam 1 jaar geleden ongeveer. En hij is imker van huis uit. Hij heeft in Syrië Wageningen gestudeerd. Dus landbouwuniversiteit gedaan. Zijn grootvader was imker. En ik weet, maar niet meer dan vanuit de kranten, dat bijen in Nederland echt heel erg onder druk staan. En door bestrijdingsmiddelen, door allerlei zaken zijn er te weinig bijen. Die hebben we heel hard nodig. En hij is imker en hij zei, ik wil met name de Hollandse bij, de oude Hollandse bij, zorgen dat die goed kan blijven leven. En dat vind ik een hartstikke mooi initiatief. Ik heb hem daarbij geholpen, of het COA heeft hem daarbij geholpen, door een paar bijenkasten voor hem aan te schaffen, zodat hij kan beginnen met zijn bedrijf ook en de bijen in stand houden. En daar, ja, dat gaat gewoon hartstikke goed.
1: Ja, leuk. Majid, welkom.
2: Ja, ik zou zeggen, stel je even voor, maar dat is
1: al gebeurd. Ik ben wel benieuwd.
2: Wie is Majid? Hoe lang ben je al hier?
3: Ik ben Majid, ik kom uit Syrië. Ik ben nu een statushouder. Ik heb in Syrië gestudeerd HBO en Agricultural Engineering. Okay. Ik heb ook courses gedaan in Wageningen Universiteit. En ik ben mijn hele leven als imker gewerkt.
1: Okay.
3: Ik heb dat geleerd van mijn opa. Daarom begon ik nu met mijn eigen bedrijf, Holland Bijen. Ik wil graag bijen houden in Nederland.
1: Ja, hey, want je bent statushouder, maar je woont nog wel in het AZC.
3: Ja, tijdelijk ben ik nu, ik logeer bij, via de organisatie Take Care B&B, bij een oudere dame.
1: Ja.
3: En dan, eigenlijk denk ik goed integreerd.
1: Ja.
3: Dus ik heb geleerd die taal van haar.
1: Ja, goed hoor.
2: Moeilijke taal?
3: Oh, echt moeilijk.
1: Ja. Nou, je doet het supergoed.
3: Ja. Maar het is belangrijk.
1: Ja, het is heel belangrijk. Het is toch de manier om verbinding met mensen te krijgen. Ja.
2: Over belangrijk gesproken. Hoe belangrijk is een bij eigenlijk voor de wereld en Nederland en Gouda?
3: Het is echt belangrijk. Omdat meer dan de 1/3 van onze voedselbos is afhankelijk van de bijen. Dus zonder bijen, daar is geen fruit. Geen fruit meer. Totaal niet. Dat heb ik geleerd van mijn opa, om deze bijen te zorgen, omdat die bijen zorgen voor ons. We moeten iets teruggeven aan die bijen. Daarom bij bijen houden, je geeft meer plekken voor die bijen en op deze manier je zorgt voor die toekomst.
2: Ja. Ja. Je bent een bedrijf begonnen of je wil een bedrijf beginnen. Hoe ziet het bedrijf eruit?
3: Voor mij, ik was een leraar in de universiteit in Syrië. Ik heb 2 jaar lesgegeven aan de universiteit. Voor mij, educatie is heel, heel belangrijk. Ik wil graag mensen te laten weten hoe kunnen wij samenwerken zoals bijen. Voor mij, educatie. Ik wil een bedrijf. Dat ga ik lesgeven aan scholen, aan kinderen. Ik heb het gedaan bij de Papaver, een organisatie in Delft. Maar ook in de AZC ook hier. In de weekendschool in Utrecht. Huh. En dat wil ik ook door meer scholen te geven voor bijen.
1: Dus eigenlijk dat je de bij een goed voorbeeld is hoe je moet samenwerken.
3: Precies.
1: Voor ons als mensen kunnen wij daarvan leren.
3: We kunnen samen in harmonie leven. Dus bijen, zij zijn meer dan 50.000 bijen in 1 kast. Zij wonen samen in harmonie. Ja. Waarom mensen kunnen niet in harmonie wonen?
1: Ja,
2: voor bijen zijn er geen grenzen, geen onderscheid tussen mensen. Ideaal eigenlijk, hè, bij.
1: Ja, maar even, want je hebt echt gekozen voor de zwarte bij.
3: Ja.
1: Wat maakt die zo bijzonder?
3: In Syrië hadden wij die originele Syrische bij, de oorspronkelijke bij.
1: Ja.
3: En dan toen ben ik in Nederland gekomen. Welke soort van bijen zijn er hier?
1: Ja.
3: Helaas heb ik geen bijen gezien. Dus Ik heb gecheckt met Wageningen Universiteit en gelezen op zijn website. Ik zie dat 20% van bijen sterven elke jaar in Nederland.
1: Ja.
3: En ik dacht,

0: okay, wat is, waarom? Daar is veel reden waarom die bijen sterven in Nederland, maar ik denk omdat die bijen nou in Nederland, zij zijn niet meer originele bijen,
1: nee.
0: Zij zijn geïmporteerde bijen van Italië en Spanje, die maken heel veel honing. Maar zij zijn niet goed aangepast met de natuur.
1: Ah, okay.
0: Die originele bijen van Nederland, die oorspronkelijke donkere Europeanische bij,
1: yeah.
0: Apis mellifera mellifera, deze bijen hebben samen met die oorspronkelijke planten geëvalueerd.
1: Yeah.
0: Dus zij zijn de beste bestuivers voor deze planten.
1: Yeah.
0: En de toekomst, alles in één koude vier komt terug. Alles deze vriese winters die hebben jullie hier. Alle bijen zijn dood. Maar de zwarte bijen zijn blijven nog voor bestuiving voor de fruitbomen.
1: Ja, omdat ze gewoon hier gewend zijn. Ja. Ja. En is het ook niet zo dat wij te veel gif op onze bloemetjes hebben?
0: Dat is een van de redenen.
1: Ja.
0: Daar is zeker de climate change, die pesticiden, die Aziatische hoornaars. Echt ja. Grote problemen nou.
1: Ja.
0: Heel veel problemen voor de bijen.
1: Ja.
0: Daarom moeten... En heel veel imkers nou stoppen met imkerij.
1: Ja,
0: daarom moeten wij eens toe, die nieuwe imkers, die willen ook beginnen.
2: Ja, ja.
1: Leuk, ja. Hey, en wat betekent Gouda voor jou...
0: Gouda is mijn nieuwe thuis.
1: Ja, ja. Vind je het leuk hier?
0: Ja, heel leuk eigenlijk. Ja. Heel lieve mensen eigenlijk. Ik heb een vrijwilligerwerk gedaan in Stadsakker, Voedselbos Gouda.
1: Okay,
0: verschillende plekken. En ik maak heel veel goede netwerk. Ik heb ook een imker hier geholpen in Gouda.
1: Asfalt.
0: Ook.
1: Ja.
0: In Gouda Asfalt ook. Ik heb bij een... Ik heb verbinding eigenlijk met die mensen hier.
1: Ja.
0: Daarom voel ik thuis hier.
1: Ja. Nou, heel goed. En heb je ook al familie hier, of niet?
0: Eigenlijk niet, nee.
1: Oh,
0: mijn
1: ja.
0: familie zijn in Syrië nog.
1: Ja. Nou, ik hoop dat je ze wel weer snel kunt zien.
0: Ja, ik hoop het, ja.
1: Ja. Leuk. En Ad, als mensen vandaag één reden nodig hebben om langs te komen, wat zou dat dan zijn?
3: Ontmoeting.
1: Behalve Majid.
3: Uiteraard de bijen van Majid en Majid. Maar ontmoeting. Ontmoeting. Zien hoe mensen wonen. Zien hoe mensen bij ons leven. En gewoon... kijk, mensen willen heel graag dat de asielzoekers en de staatshouders gaan integreren.
1: Ja.
3: Maar je kan in je eentje kan je niet integreren.
1: Nee.
3: Daar heb je andere mensen voor nodig om mee te integreren. Nou, Majid heeft dat heel zelf ook opgezocht. En anderen zouden het ook heel fijn vinden als ze naar ons toe komen. En dat we zo elkaar kunnen gaan ontmoeten en elkaar leren kennen.
1: Ja, mooi zo.
2: Ja, nou, Ad en Majid, bedankt voor jullie komst hier naar de studio. Vanmiddag dus de Open AZC-dag aan de Groningenweg. En mocht je nieuwsgierig zijn, loop vooral binnen.
1: Vanaf 1 uur, hè?
3: Vanaf 1 uur, ja.
1: Je bent te vroeg gekomen, hè?
2: Ja.
3: Vanaf 1 tot 4. En dit is natuurlijk een speciale dag, maar eigenlijk zijn we altijd open. Als mensen willen komen kijken of vrijwilligerswerk willen gaan doen, iedereen is altijd
2: welkom. Ja, want die hebben jullie nog wel nodig, denk ik, vrijwilligers.
3: Ja, vrijwilligers kunnen we altijd gebruiken.
1: Maar wat voor vrijwilligers zoeken jullie nog even?
3: Nou, dat kan heel divers zijn. Van taal of gewoon ontmoeting, met elkaar lopen. We hebben van die loopgroepjes, die gaan door de stad lopen. Taalvrijwilligers, je kan denken aan kinderen. We hebben natuurlijk best wel veel kinderen. Dat je daar spelletjes mee doet of dat je knutsel dingen gaat doen. We hebben muziekvrijwilligers. Je kan echt alles bedenken wat je in je hoofd kan krijgen.
1: Ja, hartstikke leuk. Nou, dank jullie wel voor jullie komst.
2: Ja,
0: dank jullie.
1: Ja. Hebben we nog tijd voor muziek of niet?
2: Laten we maar met muziek uitgaan. Lijkt hem ook wel aan, of niet?
1: Ja, weet je Arjan.
2: Ja, nou ja.
1: Wat hebben we nog? Ed Sheeran. Castle on the Hill.
2: Castle on the Hill.
4: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Nou, dan gaat Ed Sheeran. Dit was het dus weer voor vandaag, Weekend Gouda. We hebben ontdekt hoe de non-foodbank Gouda iedere dag het verschil maakt voor mensen die tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En we kregen een kijkje in de toekomst van Zo Gouds met dank aan Ruud Broekhuizen. En we leerden dat achter iedere voordeur een verhaal zit dankzij Ad Oesman en Majid. Die ons meenamen naar de Open AZC-dag van vanmiddag.
1: Ja, leuk. En mocht je nou een deel van de uitzending gemist hebben, we zijn natuurlijk terug te vinden via Instagram en als podcast-app. In app podcast-apps kun je ons vinden. En ook op ons YouTube-kanaal, als het goed is, vakkundig geknipt en geplakt door Ramon. Onze nieuwe aanwinst, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Leuk.
0: En volgende week zijn we er gewoon weer met nieuwe gasten, nieuwe verhalen en natuurlijk alles wat Gouda een beetje mooier maakt. Bedankt voor het luisteren en een heel fijn weekend.
1: Heel fijn weekend.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Bedrijf dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en milieubescherming gaat ook stoppen met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast worden alle werkzaamheden in China gestopt. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte daaraan blijkt groot, zegt Veilig Thuis.
1: Omdat geweld niet stopt bij 5 uur. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5 uur behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorg kunnen uiten, waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. En de ervaring leert, kijken naar de afgelopen maand, dat heel veel mensen ons weten te vinden, ook na 5 uur in het weekend.
0: De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen, een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar daarvoor. Ruim 3/4 van de doden door een val is ouder dan 80. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die vallen in het verkeer met bijvoorbeeld een fiets zijn niet in de cijfers meegenomen. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Het weer droog, geregeld zon, ook al wat hoge bewolking. Het werd uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam is het druk tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp over 16 kilometer een kwartier vertraging. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en Gouda 13 kilometer file. A15 Rotterdam-Europoort, de problemen bij de Zuurhofbrug geeft nu 10 minuten vertraging. En verder wat files met 5 minuten vertraging, zoals op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. Werkzaamheden in Wateringseveld, de Laan van Wateringseveld is dicht tot maandagochtend. Dat zorgt voor veel vertraging op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Tussen Wateringen-Noord en Wateringseveld 4 kilometer, een half uur extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

ben een wolf. En alle schappen en de wijzen gaan het die altijd van mij. Nu pyromaan. De stad in brand, en ik kijk, dat is gebeurd voordat ik het wet. En ik beslis. Wie dat er gaat lekker raket, wie dat er blaast op mijn trompet. De dirigent. Ik garandeer in mijn kring duel, ik wijf je tringeling. Tot ze met de

0: Door Alt Megens met het NOS-journaal. 6 EU-landen, waaronder Nederland, dreigen de volgende meerjarenbegroting van de EU niet goed te keuren. Dat blijkt uit een brief die de Financial Times heeft ingezien. De leiders van die 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De chatfunctie maakt de drempel voor veel mensen lager.
1: Er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen. En sommige mensen zitten in een situatie waar ze niet kunnen bellen. Als je in een heftige relatie zit en je partner mag je niet horen, omdat hij anders geweld naar jou gaat gebruiken, dan kan een chatfunctie daarin uitkomst bieden. Dus een aanvulling op het pakket wat we al hebben.
0: De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het aantal mensen dat overlijdt door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Daarnaast komt er een einde aan de werkzaamheden in China. Het bedrijf wil de bedrijfsvoering versimpelen en kosten besparen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
2: Er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf en die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
0: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Het weer droog en geregeld zon, ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is
5: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Nederland en 5 andere landen willen dat het budget in de volgende 7 jaren begroting van de Europese Unie wordt verlaagd. Dat schrijven ze in een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de landen zeggen dat het ophogen van budgetten niet past bij de bezuinigingen die in sommige van die landen spelen. Ook willen ze dat er scherpere keuzes worden gemaakt. Ze zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Landen als Spanje en Italië willen juist dat daar meer geld naartoe gaat. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Het gebeurde in juni en werd vorige week bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht. En Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Ook komt er een einde aan de activiteiten in China. Bij Arcadis werken wereldwijd ruim 34.000 mensen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet alleen meer tijdens kantooruren. Door deze uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te kunnen komen. De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Ook morgen warm en nazomerweer met veel zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, omdat het beter afgevoerd kan worden. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regen in Thailand. Een petitie voor inspraak over de natuur op de Waddeneilanden is al meer dan 50.000 keer ondertekend. Bewoners van de eilanden maken zich zorgen over plannen van de Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Het gaat namelijk niet goed met sommige natuurgebieden. Een maatregel zou kunnen zijn om gebieden meer rust te geven. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. 6 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat. Dat blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle beesten dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. En ook staan er waarschuwingsborden. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10, bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Meerdere treinstations zijn ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Zo is het treinstation van Haarlem afgesloten, omdat er twee onbeheerde koffers zijn gevonden. Niemand mag het station in en er rijden geen treinen van en naar de stad. Volgens NS ligt het treinverkeer nog tot minstens 12:30 vanmiddag stil. Ook op Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal werden stations gedeeltelijk afgesloten vanwege onbeheerde spullen. In Rotterdam meldde de eigenaresse van de koffer zich al snel. In Utrecht zijn twee mensen aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat het partnergeweld altijd afkeurt, is gedaald. 85% vindt het nooit gerechtvaardigd. En 13 jaar geleden was dat nog 88%. Volgens de onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Dat heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosphere op sociale media. Het dodental door het noodweer in Thailand is opgelopen naar 23. Grote delen van het Aziatische land hebben al dagenlang te maken met veel regenval, waardoor gebieden zijn overstroomd. Vier honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. In het park staan waarschuwingsborden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor deze tijd van het jaar. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vier grote treinstations zijn vanochtend deels ontruimd vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. ProRail zegt dat er wordt onderzocht of er een verband is. In Utrecht en Haarlem zijn er mensen aangehouden. Het achterlaten van tassen op stations is verboden. In Dordrecht worden de achtergelaten spullen nog onderzocht. In Utrecht en Rotterdam zijn de tassen opengemaakt, maar ze hadden geen gevaarlijke inhoud. BOA's in het OV krijgen vanaf komende maand toegang tot het rijbewijzenregister. Met een pasfoto uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van een zwartrijder of overlastgever. Nu moeten BOA's vaak nog wachten op de politie om een boete te geven als de identiteit niet kan worden vastgesteld. BOA's kiezen er nu nog vaak voor om de overlastgever of zwartrijder daarom alleen te waarschuwen en geen boete te geven. De autoriteit persoonsgegevens vindt de maatregel niet voldoende, omdat de meeste aanhoudingen in het OV zou gaan om mensen zonder rijbewijs. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Het aantal Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt, daalde van 88% in 2013 naar 85% nu. Wat ook opvalt is dat jongere mensen partnergeweld minder vaak afkeuren dan ouderen. De houtripdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is vanaf 21 oktober dicht voor voertuigen die meer wegen dan 15 ton. Rijkswaterstaat heeft scheuren gevonden in de beweegbare bruggen op de dijk in de buurt van Lelystad. Om te voorkomen dat de bruggen verder beschadigen en om herstelwerk mogelijk te maken, worden zware voertuigen nu geweerd. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwerstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwerstad.

0: Voorstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe.
1: Nostalgische, gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nederland en 18 andere Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De telefoons liet de bende repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden vervolgens online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld en zo ruim 300 miljoen euro hebben verdiend. In totaal zijn er 7 verdachten opgepakt. Treinstations in Haarlem, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht zijn vanochtend deels ontruimd geweest vanwege onbeheerde koffers. ProRail zegt dat een eventueel verband wordt onderzocht. Bij een aantal stations zijn mensen aangehouden omdat het achterlaten van koffers verboden is. Israëlische kolonisten hebben het vannacht een Palestijns gezin onmogelijk gemaakt om terug te keren naar huis op de westelijke Jordaan-oever. Het gezin was in juli door kolonisten uit hun dorp verdreven en het Hoge Rechtshof had geoordeeld dat de familie veilig moest kunnen terugkeren. Maar honderden relschoppers hadden vannacht wegen geblokkeerd en bekogelden Israëlische militairen en de grenspolitie die dat gezin begeleidden. Ook de 2 huizen van een familie en spullen van andere dorpsbewoners werden in brand gestoken, meldt Al Jazeera. En snoekeraar Graham Dutt moet 7 jaar de cel in vanwege seksueel kindermisbruik. Hij zou misbruik hebben gepleegd met een meisje en met een jongen. Zelf ontkent hij. Hij werd eerder al geschorst toen de aanklachten vorig jaar bekend werden gemaakt. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en uitzonderlijk warm. En morgenavond volgen wat buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De veroordeling van Willem Engel is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald nadat de voorman van Viruswaarheid in cassatie was gegaan. Engel heeft een taakstraf van 60 uur gekregen vanwege opruiing in coronatijd. Zo riep hij in een livestream mensen op om te komen demonstreren, terwijl de rechter de bijeenkomst had verboden. Een eerdere demonstratie liep uit op gevechten met de politie. Engel stapte na de veroordeling in maart vorig jaar naar de Hoge Raad. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet zojuist bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, dus ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Als Meta niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van zijn slimme camerabril, dan volgt er een rechtszaak. Dat zeggen meerdere organisaties, waaronder de Consumentenbond en hulporganisatie Off Limits. Zij staan slachtoffers van online misbruik bij en hebben mensen gesproken die op straat stiekem zijn gefilmd. De videobrillen lijken op gewone brillen, waardoor veel mensen niet doorhebben dat ze op beeld staan. De afgelopen jaren is de verkoop van de brillen flink toegenomen. Een deel van de Tweede Kamer wil een verbod, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Een man van 24 moet 10 jaar de gevangenis in omdat hij zijn vader heeft doodgestoken. Het gebeurde 2 jaar geleden in Amsterdam. Volgens de rechter heeft de man dat opzettelijk en met een vooropgezet plan gedaan. De man was verminderd toerekeningsvatbaar toen hij het deed. Zelf zegt hij dat hij zijn vader van 65 jaar heeft gestoken met een mes, maar dat hij dat niet vooraf had gepland. Naast de celstraf moet hij ook een schadevergoeding betalen aan zijn halfzus en halfbroer. Het weer, zon afgewisseld met wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam over Schie. 5 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het minderheidskabinet heeft de begroting en het belastingplan aangepast in de hoop een meerderheid voor de plannen te krijgen. Een aantal punten is uitgelekt. Zo komt er vanaf 2028 een vermogenswinstbelasting die voor veel meer spaarders en beleggers gaat gelden. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Het geld dat zo binnenkomt moet gebruikt worden om de inkomstenbelasting te verlagen. Hoe dat eruit gaat zien is niet bekend. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze schadelijke stoffen in het lichaam, maar het is wel minder dan vroeger. Volgens het RIVM komt het door een verbod op 2 veel voorkomende en hele schadelijke PFAS-soorten. De 24-jarige Amsterdammer, die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. Hij werd gisteren opgepakt voor betrokkenheid bij de hack op telecomprovider Odido. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start. Dat maakt het kabinet vanmiddag bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar. Dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierbewolking. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een voorzichtig begin van de avondspits. Toch alweer 70 kilometer file bij elkaar in onze regio. Zo heb je al 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam bij Den Haag Zuid. Ook 10 minuten vertraging. 10 minuten oponthoud op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Benelux. 6 kilometer file daar. A15 Europoort Rotterdam bij Brielen. 20 minuten vertraging. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Ook daar 4 kilometer file bij knooppunt Ridderkerk met een klein kwartier. Op onthoud. De A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Die is bij Rotterdam Overschie dicht na een ongeluk. Je kan omrijden via de zuidkant van Rotterdam. En over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland wordt langzaam gereden over 6 kilometer tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwerstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwerstad.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Ondanks een afname heeft nog altijd bijna driekwart van de Nederlanders te veel PFAS in het bloed, blijkt uit metingen van het RIVM. Het gaat wel beter dan 10 jaar geleden. Toen kwam bijna iedereen boven de zogenoemde grenswaarde uit. Ook de totale hoeveelheid PFAS in het bloed van mensen is afgenomen. Volgens het RIVM komt dat door een verbod op 2 schadelijke PFAS-soorten. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat het gevolg is voor de gezondheid van mensen. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Daarin staat ook dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De Amsterdammer, die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man hiertoe opdracht heeft gegeven. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Het nieuwe noodfonds Energie gaat op 4 januari van start. Het kabinet wil het noodfonds eigenlijk dit jaar nog openen, maar dat lukt niet. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio eigenlijk wel de files waar je ze verwacht. Al is de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Ippenburg dicht na een ongeluk. De vertraging is een kwartier. Je kunt beter de route via de A13 kiezen als je er al langs kan daar. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 8 kilometer file en een kwartier vertraging. Half je vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Draait langzaam tussen de knooppunten Ridderkerk en nee, knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 4 kilometer. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. 6 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Naast het schrappen van de bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering staat erin dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro en Volt zeggen de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. Het lijkt erop dat het eigen risico voor de zorgverzekering komend jaar definitief omhoog gaat met €15 naar €400 per jaar. De Tweede Kamer gaat die geplande verhoging niet tegenhouden. Daarvoor zou de wet gewijzigd moeten worden en geen enkele partij heeft een overleg daarover aangevraagd, omdat de verwachting is dat een meerderheid waarschijnlijk alsnog in zal stemmen met de verhoging. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt, omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan een Russische bedrijvengroep leveren. En die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische veiligheidsdienst FSB. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht. De politie heeft vanochtend een vermoedelijk drugsnetwerk rond een 42-jarige man uit Eindhoven opgerold. Arrestatieteams pakten hem samen met zijn 20-jarige zoon en nog 6 andere verdachten op, meldt Omroep Brabant. Bij 10 doorzoekingen in Eindhoven, Veldhoven, Alphen en het Belgische Pelt nam de politie vuurwapens, slag- en stootwapens en drugs in beslag. In het onderzoek werden eerder al 2 drugslabs ontdekt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, nasleep van een ongeluk bij Leidschendam, 10 kilometer file en wel een kwartiertje oponthoud. Verderop bij Rijswijk nog eens 18 kilometer file vanaf Hoogmade met 50 minuten vertraging op diezelfde A4 in de richting van Rotterdam. Rij op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag, dan kom je in 18 kilometer file tussen Bunnik en Woerden. Half uur tijdsverlies, kwartier vertraging de andere kant op de A12. Vanuit Utrecht naar Den Haag, 9 kilometer file voor knooppunt Prins Klausplein. Dan naar de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk een kwartier oponthoud. Kwartier vertraging op de A20 nog vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. En op de A44 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer en 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
6: Engage.
7: Let's roll, baby.
6: Yes.
8: Listen to the music.

0: Ja, ze waren al even bezig, want deze band werd opgericht in de jaren 70. Maar in 1982 bracht ze hun vijfde album uit, het album New Gold Dream. En daarvan kwam dit dan als een van de eerste grote hits voor The Simple Minds uit. En dat was Promised You a Miracle.
1: Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Listen to the music op Gouwe Stad Radio.
0: En ze bestaan ook nog steeds, hè? Zo'n band die gewoon maar doorgaat, lekker blijft spelen en doet waar ze gewoon zin in hebben. Lekker goede muziek maken. Je hoorde maar het begin van deze Listen to the Music. We gaan weer een uurtje met heel veel fijne muziek voor jou samenstellen. Hier op Gouwe Stad Radio, dat doen we iedere week op de dinsdag en op de vrijdag van 6 tot 7. Met lekker veel plaatjes van vroeger, muziek van nu, maar ook misschien wel platen die je nog helemaal niet kent. En die zomaar eens muziek van de toekomst zou kunnen gaan worden. Je hoorde het allemaal hier. Dit is Temper City en Self-Aware.

0: Temper City, dat is de naam van de band. En Self-Aware is de nieuwe plaat die je hoorde. En de plaat komt dus echt uit 2026. We draaien niet alleen de nieuwe platen, maar ook de platen van het verleden. Die komen natuurlijk allemaal voorbij. We gaan nu naar 2013 toe met een hele fijne van Pharrell Williams. En natuurlijk ook de mannen van Daft Punk die je hoort. Samen met Nile Rodgers, want hij speelt de basgitaar op deze bekende track uit dat jaar 2013. Dit is Get Lucky.
1: Like the legend of the phoenix. With beginnings.

Een van de beste albums aller tijden die viert deze week een feestje, want hij bestaat 50 jaar. Het album Songs in the Key of Life van natuurlijk Stevie Wonder. Dus ik had zoiets van, ja, daar moeten we gewoon een track van draaien. En een van de meest bekende platen van die LP is natuurlijk I Wish You Hoorde Hem Hier in Listen to the Music. We gaan verder met nieuwe muziek. In dit geval muziek van Feline en Melle. Ze komen uit Nederland en dit is Remember Us.

Een paar jaar geleden werkten deze twee artiesten ook al samen, Feline en Melle. Old Summers was toen de single die ze samen uitbrachten. En nu doen ze het opnieuw in dit jaar met deze, dat was Remember Us. Listen to the music. En we gaan weer op zoek naar een bepaalde connectie die te leggen is tussen de platen die je nu gaat horen op de radio. Ze zijn niet voor niets achter elkaar gezet. Simpelweg omdat er een bepaalde link te leggen is tussen de komende twee platen die je nu op de radio hoort. Leg de link, dit zijn ze voor vandaag.

Ja, soms moet je gewoon een beetje creatief zijn om twee platen toch op een of andere manier aan elkaar te linken. Nou, vandaag gaat het wel vrij simpel met de namen van de titels, want ja, dat is allebei Domino. Maar ja, het heeft voor de rest niet veel met elkaar te maken, want de eerste ging namelijk over Fats Domino. De plaat van Van Morrison, Domino dus. En daarna hoorde je Domino Dancing. En dat is weer een soort van symbolisch iets voor relaties die als dominostenen uit elkaar vallen of omvallen, zo beter gezegd. Dat was de plaat die als tweede hoorde. Domino Dancing was natuurlijk van de Pet Shop Boys. En die hoorde je hier in Listen to the Music op de radio. Tot zover legt de link.

0: Het is de nieuwe van Shanna Spyro en de opvolger van Material Lover, die heet Great Expectation.
1: We zijn er dag en nacht voor jou. Dit is Gouwe Stad Radio.
2: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
3: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
2: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
3: Het is niet te geloven, hij zit erin!
2: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
4: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
2: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
5: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
2: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
6: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
7: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Gouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
2: Nostalgische gouden ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.
0: Listen to the music. Real Life Radio.
3: Music with more muscle.
4: The finest ingredients are right in the mix. In the mix.
0: Listen to the music. Met Paul Rijlaars dan.
3: Gouwerstad Radio.
5: 100% jouw muziek.

Muziek uit 1984, Amerikaanse band The Cars en Your Drive. Vergeten plaat. Het is weer tijd voor de vergeten plaat van vandaag. Die nummers die je bijna nooit meer op de radio hoort. Nou, dit is er ook weer zo eentje die ik vandaag heb uitgekozen. Echt bijna nooit meer te vinden. Sterker nog, hij staat ook niet in het systeem van Gouden Stad Radio. Dus ik heb hem gewoon zelf maar eventjes uit mijn eigen platenkast getrokken om hier te draaien. En dat is een plaat, in dit geval vandaag, uit het jaar 1990. Synthesizer pop van een band die al actief was sinds de jaren 80. Dus ja, dat namen ze dan lekker mee, die sound die ook dus de jaren 90 daarmee inkwam. En deze band die had één klein hitje in het jaar dus. Dat was de plaat die je nu gaat horen. En de plaat was eigenlijk een plaat die ook zijn tijd al best wel ver vooruit was. Want het zou zomaar ook anno nu uitgebracht kunnen worden als een textuele plaat die past bij het thema van heden ten dagen. Het gaat namelijk over de verloren relatie. Nou, dat is voor alle tijden. Maar ook vooral de manier waarop massamedia, nou laten we tegenwoordig wel zeggen de social media, onze gevoelens en communicatie dan beïnvloeden. Ja, dat is nog steeds wel een dingetje natuurlijk. En dat was ook destijds al zo in het begin van de 90s. Deze plaat hoor je vandaag. Dit is Information Society en Think als de vergeten plaat.

De vergeten plaat van vandaag. Lekker om deze weer een keertje te kunnen draaien. Information Society. Onthoud die naam. De plaat heet. En die plaat hebben we ook weer toegevoegd in onze lijst die je kunt vinden in Spotify. Zoek even op De Vergeten Plaat. En als je daarnaar zoekt, dan vind je al die platen in een overzichtelijk lijstje bij elkaar staan. Goed, dat is over dus. Leg de link. We gaan verder met een plaat van een dame die op dit moment weer in de hitlijsten staat. En dat is gek, want het is alweer 29 jaar geleden dat zij voor het laatst in die lijsten stond. Maar ze is terug en doet dat samen met de Franse DJ Huguel. Moving to the Sun, zo heet die single. En wij draaien een oude van haar. Dit is Ultra T en Free.

0: Een goede band eigenlijk hoor dit, The War on Drugs. Ze hebben nieuwe muziek uitgebracht en dat heeft 5 jaar geduurd. Nu eindelijk weer een nieuwe single van hun en dat is een relatief korte plaat van slechts 5 minuten. Meestal maken ze langere tracks, maar dit is wel een hele lekkere nieuwe. En die is een voorloper ook van een album wat er binnenkort weer aan gaat komen. Who's That, zo heette het. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending voor vandaag. Deze Listen to the Music, die sluiten we natuurlijk altijd af, zoals je weet, traditioneel getrouw met een lekkere remix in de maxi-single die we draaien. Listen to the Remix dus vandaag met een plaat van Simply Red. Money's Too Tight to Mention, die hoor je vandaag in de mix. Om precies te zijn, de Cutback Mix. En dat is dus de afsluiter. Ik bedank je en graag tot volgende week.
1: Listen to the Remix.
2: Attention!
3: All the music you want.
4: De leukste muziekmix hoor je hier.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Naast het schrappen van de bezuinigingen moeten vanaf 2028 meer spaarders en beleggers belasting betalen. Ja 21 en de SGP zijn daar niet tevreden over. De Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van twee moorden. Het gaat om Pepijn van der S van 24 jaar. De informatie over de moordplannen werd gevonden op zijn laptop, maar de politie wil er verder weinig over kwijt, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
1: Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat, maar ja, hoe dat dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En dat blijft ook een beetje bij die vage juridische termen, poging tot uitlokking van moord. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies gebeurd zou zijn.
0: De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties. Gisteren liepen protesten nog uit de hand. Daarbij werden 164 mensen opgepakt en raakten 27 mensen gewond. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht, vertelt Nieuwsuur-redacteur Mitchell van der Klundert.
2: Het OM verdenkt de twee van het leveren van verboden IT-diensten aan Rusland en het leveren van producten die op de sanctielijst staan. Die producten kunnen volgens het OM in verband worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensieindustrie.
0: Maar wat precies hun rol zou zijn geweest, is niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint zonnig, later kans op buien bij een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A16 Breda Rotterdam bij het Terbrechtseplein 7 kilometer, 10 minuutjes vertraging daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
7: Gouwe Stad.
8: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
9: Iedere vrijdagavond tussen 7 en 8 op Gouwe Stad Radio. Going Underground.

Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Going Underground, aflevering 1411 van vrijdag 25 september 2026. Die wacht tot we met Betterjew, een band uit Rotterdam. Ze noemen zichzelf een female gaze indie rockband. En dat gaat er ook inderdaad lekker stevig aan toe. Vorige week verscheen een nieuwe single van, die heet Dutch House Parties. En die is afkomstig van de EP 5-year plan die over anderhalve week gaat verschijnen. En ja, dat is aan het begin van deze uitzending met nieuw werk, aankomend werk. En werk dat pas geleden uitgekomen is, van niet eerder wat aandacht aan heb besteed. Een van die bands is de band X-Ray. Het is een band uit het solo-project van Elena Yondra van de band Daughter. Ze woont in Londen en ze heeft al een tijdje een eigen project dat X-Ray heet. EX dan punt, dubbele punt en dan RE. En het nummer wat ik zou draaien gaat over wisselende gemoedstoestanden die mensen kunnen ervaren. En wat het allemaal is. Het is hetzelfde beetje alsof je naar radio luistert waar ze nu dan een storing doorheen komt. Dus vandaar dat ze het nummer ook Radio Station heeft genoemd. Het is een single die is vorige week verschenen, maar over 5 weken verscheen daar een plaat die Save As heet. Daar zit dus de eerste single van. Hier hoor je X-Ray met Radio Station.

0: unharmed.
1: En uit Londense X-Ray hoorde je uit Utrechtse Pocket Knife Army met Desiree Kamans en Erwin Tel. En dit draaide een nummer Unharmed van hun debuut-EP uit 2014 die ook Pocket Knife Army heet. En waarom draai ik dit? Ze hebben besloten om even de band Pocket Knife Army tijdelijk plat te leggen. Ze hebben vanavond nog een afscheidsoptreden in op het Midnight Masquerade Festival in Deventer dat ze zelf organiseren. En de reden is niet dat ze ruzie hebben, want ja goed, ze wonen ook samen al jaren, maar ze hebben het gewoon te druk met allerlei solo-projecten. Erwin is bezig met een van de elektronica-projecten en Desiree Kamans is bezig met het verder uitdiepen van haar Indische roots en daar muziek mee makend. En dat neemt zoveel tijd in beslag dat ze dus eigenlijk te weinig tijd hebben om Pocket Knife Army op dit moment nog even ook overeind te houden. Dus die leggen ze plat, maar dat wil absoluut niet zeggen dat de band daarmee helemaal afgedaan is. Integendeel, ze zijn van plan daar nog verder mee door te gaan. We horen dus Unharmed van Pocket Knife Army van hun gelijknamige CD-EP Pocket Knife Army uit 2014. En als je dus wil, kan je nog naar het Masquerade Festival, het Midnight Masquerade Festival in Deventer. Je zal er wel in de auto moeten stappen en dan redelijk hard moeten rijden. Dus hopelijk dat dat dan allemaal goed gaat. Maar dan kan je hen nog zien bij hun afscheidsoptreden. Een andere zangeres uit Gouden in dit geval, die dus vandaag een akoestische EP heeft uitgebracht, is Rena Holt. Ze is al een tijdje bezig, heeft ook op diverse podia gestaan en heeft al in diverse tv-programma's meegedaan. En ze besloot die na een elektrische EP ook een akoestische EP uit te brengen. En een van de nummers die daarop staat is het nummer Untitled. Nou, staat er een akoestische versie die ze bij mij heeft gespeeld 2 jaar geleden online. Dus daar kan je naar luisteren als je een beetje een idee wil hebben. Maar op deze EP is speciaal akoestische is opgenomen, betekent dat er ook wat meer instrumenten bij zitten. En om een beetje een idee te krijgen wat daarmee allemaal te horen is, verder nog naast haar zang en haar akoestische gitaar, ga ik nu een nummer draaien van de sessie die ze op 21 mei dit jaar deden, Live and Going Underground. Een nummer Untitled inderdaad, maar dan dus in de elektrische versie. Hier hoor je dus Live and Going Underground van 21 mei dit jaar, Rena Holt met de elektrische versie van Untitled.

als je aanstaande zaterdag, niet morgen, maar volgende week niks te doen hebt, kan je naar Studio Gons gaan. Want daar wordt een videoclip opgenomen door de band Hyena, een Goudse rockband. Die dus volgende week clipopnames gaan maken voor hun nieuwe single. Die single heet Offbeat. En daar hoor je net een live uitvoering van 15 mei van dit jaar hier live in Going Underground. Leuke band, goed om naar een keertje naar te luisteren. En zeker ook leuk om een keer videoclipopnames mee te maken. Misschien zou ik wat beelden gebruiken van dit op de radio optreden, maar dat gaan we dan nog een keertje zien als de clip online komt. Hyena dus met Offbeat, de single die waar ze volgende week de clip van op gaan nemen in Studio Gons. Ga naar www.studio-gons.nl en ga daar alle details bekijken en koop een kaartje, want ze kunnen een volle bak zeker wel gebruiken. Mensen die dat wat minder nodig hebben zijn de meiden van Lambrini Girls. Die brengen op 15 januari nieuwe platen die No Refunds heet. En vorige week verscheen daar de tweede single van. De eerste single die is wat rustiger nummer, waarvan ik dacht van nou, ik ben daar niet echt super enthousiast over om dat te doen. Maar het tweede nummer, Bang Bang Bang, ook zo gedraaid, is er nog eentje die wel erg lekker klinkt. Het is feministische punkrock uit Brighton en ze bezingen nog steeds allerlei dingen als vrouwenrechten, mishandelingen en politiegeweld. En ze zeggen dat sinds de vorige plaat eigenlijk alleen nog maar erger is geworden, dus vandaar dat deze plaat nog een beetje kwaaier klinkt. Bang Bang Bang, dus de nieuwe single, vorige week verschenen. Voorpommetje voor No Refunds op 5 januari uitkomt. Hier hoor je Bang Bang Bang van de Lambrini Girls.

Vandaag verscheen Die Anstalt van de uit Berlijn afkomstige band Die Anstalt. We spelen ze postpunk, minimal synth met elektrisch industrial invloeden, zoals ze dat zelf omschrijven. En nummer 3 was het nummer Ich Will. Dat is dus een van de platen van Die Anstalt die vandaag is verschenen. Het moet inderdaad, het klinkt ook wel een beetje industrial, alleen iets minder kil dan het in de jaren 80 was. Dus wat dat betreft is het wel iets levendiger geworden, maar het klinkt zeker nog wel erg lekker. En ik zit eraan te denken, misschien wil ik ze een keertje live zien om te kijken of dat nog indringender is dan de plaat al is. Die Anstalt dus, met Ich Will van Die Anstalt, die vandaag is verschenen. Vorige week is een plaat verschenen van Christine Hirsch, natuurlijk dat wel bekend allemaal. Ze zat natuurlijk in de band Throwing Muses en heeft x aantal soloplaten daarna gemaakt. De plaat die vorige week is verschenen, die heette Sugar or Blackstone. Die gaat over het spanningsveld tussen leven en dood, verrijking en armoede, kindheid, maar ook een beetje kindheid die dus door de volwassenheid heen echoot. En daar heeft ze dus een plaat over gemaakt. En daar, een van die nummers die daar als single van is uitgebracht, is een tijdje geleden de band Dark Eyed Junko genoemd. En dan gaan we nu naar luisteren. Hier hoor je dus uit de Verenigde Staten Christine Hirsch met Black Eyed Junko. Over tegenstellingen en verjonging in ouder worden. Dark Eyed Junko van Christine Hirsch.

komen uit Amsterdam, zijn met z'n drieën, spelen een mengsel van shoegaze, noise rock en art rock. En ze brengen volgend voorjaar een nieuwe plaat uit. Ik heb het over de band Moodboard, waarvan we juist een nieuwe single hoorden die vandaag is verschenen. Skin heet die, en dat is dus een opwarmtje voor de nieuwe plaat. Leuke band, lekker gruizig, lekker langzaam, maar toch wel lekker sferisch ook. Een band die er ook heel erg goed is, de band Joy Division. Natuurlijk bekend tussen 1976 en 1980 waren ze actief. En toen de zanger Ian Curtis in 1980 zomaar pleegde, besloot de rest van de band door te gaan als New Order. Maar Joy Division verschijnt morgen een box set met daarop 11 live opnames. En dat zijn opnames van tussen 1979 en 1980. En ja, ik heb daar een beetje mijn twijfels over of ik hem wel moet kopen, want het is aan de ene kant wel heel interessant, want je kan heel erg de ontwikkeling en de groei van de band meemaken. Maar aan de andere kant, het zijn heel veel dingen die al op bootleg zijn verschenen, of die al deels of helemaal op andere releases van Joy Division verschenen zijn. Want Heart & Soulbox bijvoorbeeld zijn wel dingen verschenen die nu in een iets uitgebreide versie komen. En ja, ook bijvoorbeeld het Paradiso concert dat erop staat, dat is al eerder uitgebracht. En ook Le Bain Douche uit Parijs is al deels uitgebracht. Dus ik vraag me in die zin af van, is niet een beetje een wanhoopsgreep om dus op deze manier toch het boel een klein beetje uit te kunnen melken. En ja, waar de Heart & Soulbox van de jaren 15 geleden nog teruggreep naar ook een beetje het begintijd, de punktijd, doet deze box dat niet. En dat is wel erg jammer, want er zijn nog hele goede oude opnames van Joy Division beschikbaar, waar je kan horen hoe ze in het begin waren en dat nummers die ze al in 1977 bijvoorbeeld speelden, nog steeds overeind stonden en eigenlijk gewoon toch wel een beetje doorontwikkeld zijn naar wat ze later op plaat werden. Goed voorbeeld daarvan is het nummer Novelty. Ik heb hier een opname van toen ze nog Warsaw heet, of misschien zelfs nog Stiff Kittens, van 14 september 1977 toen ze in Rock Garden in Middlesbrough aan het spelen waren. Dit is een nummer wat niet had misstaan qua set ook niet op die box, die Eternal die morgen verschijnt. Maar hier dus de live versie van Novelty van 14 september 1977 en luister zelf, oordeel zelf of dit wel of niet erbij had gehoord moeten. Joy Division dus, vanuit Rock Garden, Middlesbrough, van 14 september 1977, Novelty.

het was de band Untitled Halo met de single die vorige week verscheen en die Easy Rider heet. Dat is weer een tweede opwarmertje naar de plaat die Untitled Halo heet, die op 6 december uit gaat komen. Het is een band uit Los Angeles die alternatieve rock spelen en ja, dat doen ze natuurlijk wel aardig. Lekker een beetje fuzzy, een beetje jaren 90 geluidje, wat dat betreft Weezer-achtig, maar toch wel erg leuk. En daarvoor hoorde je dus Joy Division met het nummer Novelty van 14 september 1977 uit Middlesbrough. En wat ik nog vergat te vertellen is dat een van de dingen die dan weer wel interessant is aan die box is dat er ook een dubbel DVD bij zit waar op niet alleen de oude videoband Here Are the Young Men helemaal compleet geremasterd op staat, maar ook de alle opnames van Plan K uit Brussel van 12 januari 1980. De dag nadat ze in Eindhoven hadden opgetreden. En dat zijn de opnames die een jaar of 20 geleden opeens opdoken. En die zijn dus helemaal geremasterd en helemaal bewerkt, ook qua audio. En dat is dan misschien wel iets wat weer wel interessant is dat op die box staat. Maar ja, verder viel het me een beetje tegen. Want een van de speerpunten die ze ook brachten was dat met heel veel trots brachten. Ja, het allerlaatste optreden van Joy Division, dat staat er ook bij. Dus je hebt, ja, dus in 81 al de plaats stil uitgebracht. Dus zo bijzonder is dat niet. Maar goed, laat ik de tirade bij deze ophouden. Ik ben er nog helemaal niet uit of ik hem ga kopen of niet. En dan gaan we dat vanzelf zien. Maar je hoort dus Novelty van Joy Division. En daarna Untitled Halo met het nummer Easy Rider. Een andere band die vandaag een nieuwe plaat heeft gebracht is de band Violins. Is de band Bloodshell. Violins heet de plaat. En dat is een Amerikaanse band. Dat is een soloproject van Sabrina Teitelbaum. En het is alternatieve indie rock. En het nummer wat ik ga draaien is het nummer Stone Fruit. En dat is een nummer waarbij je zegt, ja, aan de ene kant het zoete van het fruit, maar aan de andere kant het stevige dichtheid van een steen. En dat is ook een beetje wat de plaat

het was Bloodshell met het nummer Stone Fruit van de vandaag verschenen plaat Violins. Daarmee zijn we weer bijna aan het einde gekomen van deze Going Underground aflevering 1411. Volgende week zit ik ook op Indie XL live, maar dat zullen er niet heel erg veel van merken. Maar ik blijf gewoon op Gouwstad zitten en ook op podcast. En we gaan er nu uit met Lex Walton. Dat is een uit New York afkomstige singer-songwriter, actrice, schrijfster en filmmaker. Op 22 januari verschijnt haar plaat Ultimate Love Forever en daar is deze week een single van verschenen. Die heet Your Op-Ed Won't Get You Into Heaven Anymore. Ik zou zeggen, fijn weekend. Tot volgende week. Hier is Lex Walton.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
1: Dat geeft ruimte om de gesprekken op te starten met de polder. Want nu de bezuinigingen uit de boeken zijn, dat betekent zeker niet dat er in de toekomst niet alsnog bezuinigd wordt op sociale zekerheid, denkt premier Jette.
0: Jette hoopt dat de werkgevers en

0: vakbonden alsnog tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, die ook leidt tot een besparing. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de provinciale weg, de N48. Er waren 3 vrachtwagens en 3 auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg. Ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Marokko heeft een nieuwe premier. Het is Fatima Zahra El Mansouri. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Mansouri is lid van de liberaal-centristische partij PAM, die bij de parlementsverkiezingen van vorige week de grootste werd. Ze was voor de verkiezingen al onderdeel van de regering van Marokko. Mansouri had in de verkiezingscampagne beloofd om de gestegen prijzen in Marokko aan te pakken en voor meer banen te zorgen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
6: Gouwenstad.
7: Set your receivers.
8: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwenstad Radio.
9: Ja, goedenavond, hartelijk welkom bij een nieuwe Indie 2000. Iedere dinsdagavond natuurlijk gewoon te getrouwd te beluisteren via Gouwenstad Radio 106.2. En op het wereldwijde internet dus. Gaat ervoor naar gouwenstad.nl en daar vind je alle informatie die je nodig hebt. Ook deze week ben ik helaas niet in de gelegenheid om een nieuwe Indie 2000 te maken. Dus heb ik wederom een playlistje samengesteld van 2 uur. Met daarin een soort van dwarsdoorsnede van de muziek zoals ik die het afgelopen half jaar opgepikt heb en gedraaid heb in Indie 2000. Dus allemaal muziek van het afgelopen half jaar. Te beginnen met Green Chetan. Hij maakte muziek voor de soundtrack van de film van Peaky Blinders. Dit is Puppets.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette denkt dat er in de toekomst alsnog bespaard moet worden op de sociale zekerheid. Zijn minderheidskabinet schrapt de geplande bezuinigingen, maar Jette waarschuwt dat ze daarmee niet definitief van tafel zijn. Hij hoopt daarom dat werkgevers en de vakbonden tot een akkoord zullen komen om het stelsel van uitkeringen te veranderen. En dat dit ook tot een besparing zal leiden. De vakbonden willen in ieder geval weer aan tafel nu de geplande bezuinigingen zijn geschrapt. De Marokkaanse koning Mohammed heeft Fatima Zahra Al-Mansouri benoemd tot premier. Ze is nu burgemeester van Marrakesh en wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Correspondent Samira Shadir.
1: En wat mij hier opvalt is dat vooral veel vrouwen heel enthousiast reageren. Dat zijn jongere vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen met en zonder hoofddoek. Tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om die symboliek te scheiden van de vraag van hoeveel er politiek gaat veranderen.
0: In de campagne beloofde El Mansouri wat aan de inflatie te doen en meer banen te creëren. In Slowakije heeft een jongen van 13...

0: op zijn school een leerkracht doodgestoken. De politie was er snel bij en heeft de tiener opgepakt. Het dodelijke slachtoffer is een docent van 61. Twee anderen raakten gewond, een collega van het slachtoffer en een meisje. Waarom de leerling de docenten neerstak is niet duidelijk. Premier Fico van Slowakije heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties in Frankrijk. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Vooral voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
5: Gouwe Stad.
6: Your receivers.
7: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwe Stad Radio.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet dreigt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een geheime afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard euro moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Door heel het land waren er meer dan 170 demonstraties. Correspondent Saskia Houtuin bezocht een van die deelnemende scholen.
1: Ze had het over de slechte staat van hun schoolgebouw, waardoor er een deel van de lessen nu in slecht geïsoleerde noodgebouwen zijn. In de winter is het extreem koud, in de zomer weer extreem heet. Het is er vies. Leerling had het over ratten die rondlopen, klassen die overvol zijn.
0: De protesten verliepen niet overal rustig. In totaal werden vandaag 440 mensen opgepakt, voornamelijk voor vernielingen. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn

0: positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Van 50s rhythm and blues tot hedendaagse R&B, disco soul, Philly soul, Motown en Stax. Helden van toen en talenten van nu, u hoort het bij... Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Soul Power, het soulprogramma van Gouden Stad Radio. Mijn naam is Marcel Vos en John Goedkoop doet de techniek. Vanavond in Soul Power, soulpionier Solomon Burke. Strawberry Letter als klassieker van de avond. Nu soul van Helena May en Durant Jones. We hebben disco soul van de Weather Girls en een mini special over Bill Withers. Kortom, muziek om je kip lekker bij te voelen.

Ja, de Vogeltjesdans uit de Soul, Do the Funky Chicken, was een Stax Rhythm and Blues hit in 1969 van Rufus Thomas. En als hij dat nummer live speelde, kwam hij ook in een kippenpak op. Ja, en hij is overigens ook de vader van Carla Thomas. We maken een sprong naar 2026. Retro Soul uit Engeland. Zangeres Helena May bracht recent een nieuw album uit en daarvan de titelsong Out of Sight.

Ja, het best verkochte poprock duo ooit, Daryl Hall en John Oates. Je mag het ook Blue Eyed Soul noemen of synthpop, What's in a Name. Sarah Smile is een prachtig liefdesliedje dat een grote hit was in 1976. En veelvuldig gecoverd is. Er is een heel mooie versie van Rumor. Maar het werd ook opgenomen door rhythm blues en soul artiesten zoals After Seven, Boyz II Men, Impact, Lenny Williams en Letty Moore. De soulpionier van vanavond is de in 2010 op Schiphol Airport overleden King of Rock and Soul, Solomon Burke. Hij had zijn roots in de gospel en zou later zelfs een eigen kerkgemeenschap hebben. Hij maakte 39 albums en de laatste was in 2010 Hold On Tight met De Dijk. Cry To Me, recent nog gecoverd door Mark Broussard, was een top 20 rhythm blues hit van Solomon Burke in 1962.

Smile, hedendaagse rhythm blues soul van Durant Jones and the Indications. Een Amerikaanse band rond het schrijversduo Durant Jones, die ook de leadzanger is, en zanger drummer Aaron Fraser. De klassieker van vanavond is van Chuggy Otis, die al op zijn 12e gitaar speelde in de band van zijn beroemde vader Johnny Otis. En na een aantal bluesalbums nam hij een paar sterke soul- en funkalbums op, onder andere Freedom Flight uit 1971 met het veel gesampelde Strawberry Letter. En het werd ook nog een hele grote hit in een coverversie van The Brothers Johnson in 1977. Maar dit is Chuggy Otis.

0: Janiva Magnus, een Amerikaanse zangeres van de West Coast die alle stijlen beheerst, inclusief soul. A Man Size Job komt van haar album Do I Move You uit 2006. Tijd voor een unieke performer, Bill Withers. Met zijn smooth bariton had hij een aparte stijl die niet meteen in de mainstream van zijn tijd paste, maar door een aantal ijzersterke songs had hij toch heel veel succes. Hij was al 29 toen hij voor het eerst eigenlijk muziek ging maken. En in 1971 produceerde Booker T. Jones zijn eerste LP en daar speelt Stephen Stills leadgitaar op. Het was meteen raak met nummers als Ain't No Sunshine en Grandma's Hands. Na 9 albums in 18 jaar hield hij het voor gezien uit onvrede met de muziekindustrie. Hij overleed in 2020 op 81-jarige leeftijd. Heel veel van zijn eigen composities zijn erkende klassiekers geworden in covers of samples. En 3 daarvan staan gereed voor u. We beginnen met Ain't No Sunshine, een hele grote hit in 1971 en enorm veel coverversies zijn daarvan. Daarna Lovely Day in de remix van 1988 voor een single. En daarna met Grover Washington Jr., Just the Two of Us, Bill Withers.
1: Ain't no

Ja, altijd de relaxte muziek van Bill Withers. Is het tijd voor Disco Soul. Martha Wash en Isora Armstead zongen in de gospelgroep News of the World toen zij in 1982 als The Weather Girls de kans kregen om It's Raining Men op te nemen. £500 of Heavenly Joy, Hallelujah.

girl.

De late great Johnny Guitar Watson, zanger, gitarist, pianist en schrijver van veel klassiekers. En hij scoorde hits in de jaren 50, 60, 70 en 80. En dit was zijn bekendste Real Mother Fire. Het werd dankzij het promoten van Ferry Maat destijds een nummer 3 top 40 hit in Nederland in 1977. En Johnny Guitar Watson stierf in het harnas toen hij op 17 mei 1996 overleed. Tijdens een optreden in Yokohama in Japan. Ja, tijd voor Bedroom Soul. Rond deze tijd noemen we dat altijd bij Soul Power. De Isley Brothers met Bedroom Ice.

Ja, zoele soul van de Isley Brothers, Bedroom Eyes. Een band die overigens al werd opgericht in 1954. En op enig moment waren zij de langst bestaande soulformatie ooit. Op dit moment leeft er nog maar één van de broers, Ronald Isley. En de rest is al overleden. Ja, we sluiten deze uitzending af met een instrumental van Booker T. en de MG's Stax Soul Instrumental, Time is Tight. U bedankt voor het luisteren. John Goedkoop bedankt voor de techniek. Graag tot volgende week.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet denkt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel. Maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot nieuwe premier. Ze wordt daarmee de eerste vrouw die die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh. En eerder was ze minister van Huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze beloofde onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. En de onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer droog en op veel plekken rond de 20 graden nog. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal een graad of 15. Morgen dan opnieuw een warme dag met veel zon en 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer wat koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigen...

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis Fairford. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de busjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran, omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm na zomerweer met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avonden volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts met enkele duizenden omlaag. Daarnaast komen er regels over het terugdringen van geluidsoverlast en over veiligheid, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel, VVMC, in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal is dit jaar al verdubbeld. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en Raakvlakken.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwestad hoor je het.
4: Gouwestad.
5: I believe.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts een paar duizend omlaag. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht daarover hebben overgenomen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld. Dat aantal is dit jaar al meer dan 5000. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.